0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Niet te stuiten.
2: Niet te stuiten.
1: Portie Monsterhits.
2: Monsterhits. Radio Optimaal.

Stichting MS Research wil toptalent behouden voor onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor multiple sclerose. Dankzij hun subsidie heb ik een eigen onderzoeksgroep kunnen starten. Wij onderzoeken de werking van nog onbekende vetachtige stoffen in het hersenweefsel. Zo brengen we in kaart wat er bij mensen met MS precies misgaat. In dit ambitieuze project willen wij uiteindelijk een radicale verbetering teweegbrengen bij de diagnose en vervolgens de behandeling van multiple sclerose. Steun alsjeblieft dit onderzoek. Ga naar msresearch.nl en doneer. Ik ben Dr. Gijs Kooi, MS-onderzoeker bij het MS-centrum Amsterdam. Radio Optima.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
4: Ja.
3: Optimaal.

kan buiten maar razen. Wij draaien de beste hits. De heerlijkste van de herfst. De heerlijkste van de herfst. Radio Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Jouw nummer 1 van het internet. Van het internet.
2: So heat it up.
1: Radio Optimaal.

0: Wil je meer doen met je medewerkers? Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Zo pakten Bart en zijn team het tekort aan vakmensen aan. Met een interne opleiding. Dat bleek ook een nieuwe bron van innovatie. En bouwt Lieke een hecht team met behulp van een buddy-systeem. Daardoor behoudt ze mensen en kennis voor haar bedrijf. Kijk hoe andere MKB'ers het doen en ga zelf aan de slag. Download de toolkit op mijnleercultuur.nl. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voluit. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Die we starten.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden- tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder, tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait dan een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Ook in de avond blijft het droog. Tegen het weekend neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen, maar volgende week weer overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij deze tijd van het jaar, dus rond de 13 tot 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. Let's go.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger. Well, I-

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

Hi, ik ben Bas Smit en ik ben ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Ieder jaar krijgen ongeveer 650 kinderen de diagnose kanker, waarvan 1 op de 4 komt te overlijden. Goede zorg en onderzoek zijn dus hard nodig en noodzakelijk om aan de missie van het Prinses Maxima Centrum te voldoen. Ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Ik steun. Jij ook? Ga naar prinsesmaximacentrum.nl. Dankjewel.

0: Als het weer vroeger donker wordt, is het met onze muziek een stuk gezelliger. Radio Optimaal.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Radio Optimaal.
4: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
5: Wij zijn er voor jou.
4: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
6: De Optimaal Plaat van deze week.

Wakker worden was nog nooit zo lekker. Maar nu moet het toch echt. Goedemorgen, dit is Radio Optimaal. On a train.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanochtend eerst nog plaatselijk lage bewolking en sluierwolken, maar die trekken in de loop van de ochtend weg. Het is verder droog met geregeld zonnige perioden. De wind is in het binnenland matig en aan de kust vrij krachtig en waait vanuit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange, heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Thuis of op het werk? Luister overal. Radio Optimaal, www.radiooptimaalfm.nl.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Here is Tiësto.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Kijk, Julianetje, en het is wit.
2: Die zwembroek?
1: Nee.
2: Die meeuw?
1: Fout.
2: Dan weet ik het niet.
1: Een plastic bakje.
2: Oh, goed gezien. Kom, gooi hem in de prullenbak.
3: Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op.
4: Radio Optimaal. De heerlijkste van de herfst.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

Vanochtend eerst nog plaatselijk lage bewolking en sluierwolken, maar die trekken in de loop van de ochtend weg. Het is verder droog met geregeld zonnige perioden. De wind is in het binnenland matig en aan de kust vrij krachtig en waait vanuit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange, heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

zijn we nog bijzonder? Of gaan we zwijgend en onder? We kunnen weer opnieuw beginnen. Al weet ik niet meer of ik dat nog zou willen.

0: Radio Optimaal streelt je oren.
1: I wanna give you devotion.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Vanochtend eerst nog plaatselijk lage bewolking en sluierwolken, maar die trekken in de loop van de ochtend weg. Het is verder droog met geregeld zonnige perioden. De wind is in het binnenland matig en aan de kust vrij krachtig en waait vanuit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: hoofdpunten van het radionieuws. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Meer muziek, meer variatie.
2: Radio Optimaal.

0: Muziek om je hoofd even helemaal leeg te maken. Een uitlaatklep. War Child zet wereldwijd muziek in om kinderen in oorlog te leren omgaan met hun vreselijke ervaringen. Hierdoor kunnen ze hun emoties uiten, krijgen ze weer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Word friend van War Child en help kinderen in oorlog een hoopvolle toekomst op te bouwen. Ga naar warchild.nl/muziek.
1: Zoveel hits. Zoveel hits. Dit is Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer, de komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: draaien de hits die jij horen wil. Die jij horen wil.
1: Radio Optimaal.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Een 14-jarige jongen uit Den Haag is voor de 17e keer aangereden op hetzelfde kruispunt. Nadat de jongen 4 maanden geleden door een dronken automobilist werd geschept, werd hij in de weken daarna nog meerdere keren geraakt. Want de herinnering kan slachtoffers nog lang achtervolgen. Laat ze niet alleen staan. Fonds Slachtofferhulp. Giro 6700.
1: Je hoort de herfst op Radio Optima.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal. Oh.

0: Kop je koffie, kop je thee. Boko Choco, smeer maar mee.
1: Goedemorgen, dit is het geluid van Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS drager zijn van het Epstein-Barr-virus, bekend van de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst tussen alle mensen met MS. Voor mijn onderzoeksgroep is het een belangrijk aanknopingspunt om verder te zoeken naar betere behandeling van MS. Geef voor dit onderzoek alstublieft via msresearch.nl. Ik ben Marvin Verluin, onderzoeker van het MS-centrum Iras MS in Rotterdam.
1: Altijd de beste muziek.
2: Radio Optimaal. There.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat, later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Nu 30 minuten non-stop hits.
1: Optimaal, optimaal. Dit is de optimaal plaat van deze week. De optimaal plaat van deze week.

0: Optimaal. Dit is het
1: weerbericht. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Ladies and gentlemen, let's go!
2: Voel je goed.
0: Radio Optimaal.
2: Dan weet je wat je hoort.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Echte hits.
2: Echte radio.
1: Echte radio. Echt lekker.
2: Radio Optimaal.

Nieuws. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.
3: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jezelkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saksenlijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.

Je speakers staan op knappen. Je speakers staan op knappen. Want zoveel hits, hoor je alleen maar hier. Dit is Radio Optimaal.

0: Dan nu het weerbericht.
1: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Weer of geen weer, altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal.

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Radio. Optimaal. Dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Optimaal.

De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Muziek in je eigen taal. Dat is het helemaal. Radio Optimaal.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de

0: De inkomsten van mijn bedrijf verdampten, terwijl de lasten bleven. Ik kreeg schulden. Het voelde voor mij alsof ik faalde. Via een andere ondernemer kwam ik in contact met een financieel adviseur. Samen maakten we een plan en keken wat nog wel mogelijk is, zodat ik door kan. En nu zie ik mijn schuld gelukkig steeds minder worden.
1: Heb jij ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder.
2: Het geluid. Kraal je speakers uit.
3: Je speakers uit.
2: Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West Nile-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West Nile-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.

0: Dit is het weerbericht.
1: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Wanneer er iets verandert in uw inkomen, heeft dat gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als u als ZZP'er of uitzendkracht de ene maand meer verdient dan de andere maand. Voorkom verrassingen en geef veranderingen van uw inkomen altijd direct door. Dat kan op toeslagen.nl of via de kinderopvangtoeslag-app. Download hem vandaag nog.
1: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
1: Dit is jouw internetstation.
0: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
1: Je hoort ze hier, jouw favoriete muziek. Radio Optimaal.
0: Jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
1: De Optimaal Plaat van deze week.

0: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you all ready?

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Altijd de heetste hits hier op jouw Radio Optimaal.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. Sertje Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Hallo, Leni het Hart hier. Al meer dan 50 jaar help ik dieren in nood. De laatste jaren samen met Stichting Dierenlot. Zij en al die vrijwilligers in heel Nederland doen echt geweldig werk. Help ook dieren in nood in uw eigen regio. Word vrijwilliger. Neem ze op in uw testament of doe nu mee aan de digicollecte. Word nu collectant of doe een gift. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Heel hartelijk dank.
1: Non-stop muziek.
2: Optimaal.
3: Wat is een leven zonder...

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In Veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Radio Optimaal.

0: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Ben van Hofstede.
2: Ben van Hofstede.
1: Tussen werk en woonverkeer.
2: Tussen werk en

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op

Wat als je geheugen aan de wandel gaat en niet meer terugkeert? 1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer of een andere vorm van dementie. Een medicijn is er nog niet. Maar Alzheimer's Socks zijn er wel. Met Alzheimer's Socks steun je onderzoek. Kijk op alzheimersocks.nl. Elke stap telt.

0: minimaal. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Baminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakte hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.

0: Voel haar. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Dealer starten.
1: Werk woonverkeer. Je hoort het op Optimaal.

Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan.

De lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd,

0: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Helaas valt er voor veel kwetsbare kinderen maar weinig te lachen. Gelukkig zit er in elk kind nog ergens die ene lach verstopt. Zoals de lach die bij Jasmijn haar angst laat verdwijnen tijdens weer een spannend onderzoek op de Downpoly. Clowns weten als geen ander die ene lach te vinden die nog lang doorklinkt. Doneer nu. Ga naar clinicclowns.nl. Geef voor de lach die doet leven.
1: Dit is jouw smaak. Optimaal. Optimaal.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.
5: Dit is Werk Woon Verkeer op Radio Optimaal.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het blijft vanavond droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Bij zee waait het iets harder. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 'S Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

konden. En vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen eerst wat zon, maar 's middags trekt er een regengebied over het land. Bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. En weer...

0: 14 jaar alweer. Maar je blijft altijd papa's kleine meid.
1: Guusje was morgen jarig. Helaas kreeg Guusje de ziekte van Betten. Kinderen met de ziekte van Betten worden vaak niet oud. Geef ze hoop op een toekomst. Doneer op beatbetten.nl.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds at a start.
1: Optimaal nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: Een nieuw uur, een berg nieuwe energie. De hits van toen en de beste muziek van nu vliegen om je oren. Schakel je radio een standje luider, want hier is Radio Optimaal.
1: Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Het blijft vanavond droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Bij zee waait het iets harder. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 'S Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je hoort ons overal. It's yours, it's music and more.
3: Radio Optimaal.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Rob van der Zanden geeft je radio meer dan muziek alleen. En de rest volgt vanzelf.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden in Jemen, de zetel van de regering. Er zijn 4 mensen omgekomen. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. En asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen eerst wat zon, maar 's middags trekt er een regengebied over het land. Bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Gun je oren alleen het allerbeste.
2: Het allerbeste.
1: Dit is Radio.

0: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Helaas valt er voor veel kwetsbare kinderen maar weinig te lachen. Gelukkig zit er in elk kind nog ergens die ene lach verstopt. Zoals de lach die de 5-jarige Chloe de kracht geeft om toch door te zetten na de zoveelste zware chemokuur. Clinic-clowns weten als geen ander die ene lach te vinden die nog lang doorklinkt. Doneer nu. Ga naar clinicclowns.nl. Geef voor de lach die doet leven.
1: Mooi was die.

0: optimaal jouw allerbeste vriendje.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: Radio Optimaal FM.nl.

0: Optimo.
1: Dit is het weerbericht.
2: Het blijft vanavond droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Bij zee waait het iets harder. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 'S Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 60 plus, grieprik dus.
1: Goedendag, ik ben Ria Bremer. Bent u 60-plusser of heeft u een chronische ziekte? Van een gewone griep kunt u dan heel ziek worden. U kunt zelf helpen dit te voorkomen door ieder jaar de gratis grieprik te halen. U krijgt vanzelf een oproep van uw huisarts. Ik ga. U ook?
0: 60 plus, grieprik dus.
2: Prima weer om binnen te zitten. De speakers op 10 met Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

0: may be blind, but I can still see you.
1: Van uur tot uur, begin nog uit.
2: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur op.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen.
1: Oh.
0: Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders.
2: Zal ik het weer even doen, papa?
0: Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl.
3: Radio Optimaal is altijd bij jou in de buurt!

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal.
4: Zet

0: aantrekkelijk koopje? Soms is het gewoon te mooi om waar te zijn. Check het serienummer op stopheling.nl en weet dat je geen gestolen spullen koopt. Stop Heling. Stop misdaad. Ga naar stopheling.nl.
1: De meeste hits.
2: Per vierkante seconde. En die hoor je hier.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.

0: is Radio Optimaal.
1: Radio Optimaal.
0: 24 uur per dag.
1: De lekkerste hits.
0: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
1: De Optimaal Plaat van deze week.

0: beleving.
1: Zoveel lekkere hits.
0: Zoveel lekkere hits.
2: Je krijgt er nooit genoeg van.
0: Radio Optimaal.

elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Optimaal. De beste hits hoor je hier. On a train.

0: Hoe show jij je idee? Als je in de supermarkt alcohol koopt, op het terras zit of in de kroeg bent, schiet je met je pasjeshouder. Tover je hem razendsnel uit je binnenzak? Doe je net alsof je een FBI-agent bent? Of laat je hem gewoon zien? Hoe je het ook doet, show altijd je idee. Niks 18.
1: Niet te stoppen. Waar stoor je je? Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio.

0: Dit is het weerbericht.
1: Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 'S Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnen enkele weken komt Antonio Costa, voorzitter van de EU-leiders, met een nieuw voorstel over de begroting van de EU voor de komende jaren. Over het oorspronkelijke voorstel ontstond veel ophef. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. En tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt een regengebied over het land. En het wordt bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hey ondernemer, heb jij al een RINE?
1: Een wat?
0: Een hulpmiddel waarmee je medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Op routenaar.ri.nl helpen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en partners je op weg. Doe het voor je medewerkers en voor jezelf. Het is namelijk ook wettelijk verplicht. Start jouw route naar de RINE op routenaar.ri.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
4: Dit is jouw internetstation.
3: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
4: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
3: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

En jij? Je kunt zoeken wat je wil. Maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje. Okay.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.